我给我什么希望？我继续生活工。Ik hoef nog meer zuiver, wat dan mooi is je bedoeld.

het was om. Ja, dus haal de jong. En dat je boven allemaal twijlen. Weet je wat daar afgaat? Wenn die nachgang jou. Halt een bisschen außerhalb. Nette Mädels, Biber.